serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hardbop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We gaan naar 1957. Een jaar waarin Monk met verschillende bezettingen opname maakte. U hoort eerst een septet dat bestaat uit een bondgezelschap muzici, te weten: Ray Copeland, trompet, Kiki Grice, altsax, Coleman Hawkins en John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk zelf, piano, Wilbur Ware, bas en Art Blakey, slagwerk. Bijzonder is hier dat er twee tenorgrootheden samen te horen zijn. Hawkins wordt muzikaal wel gezien als de voorvader van Coltrane. Het repertoire bestaat uit bekende Monk-composities en het tweede stuk, Ruby My Dear, wordt in kwartetbezetting gespeeld met als blazer tenorist Coleman Hawkins.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar opname van pianist Thelonious Monk, gemaakt in 1957. Zojuist hoorde u hem aan het werk met een septetbezetting. Monk was avontuurlijk ingesteld en vond het interessant om met heel verschillende muzici samen te spelen. Het volgende kwartet bestaat uit John Coltrane, tenor sax, Thelonious Monk piano, Wilbur Ware bas en Shadow Wilson slagwerk. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden iconen uit de jazzgeschiedenis waar niemand omheen kan. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die met een geweldige swingende timing de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek en een wat nadrukkelijke timing, maar met een grote melodische zeggingskracht.

In deze aflevering van House of Hard Bop hoorde u opname van Miles Davis uit 1958, afkomstig van de cd Jazz at the Plaza, en opname uit 1959 van de cd Kind of Blue. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste van deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis, 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Miles Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet, door toevoeging van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Deze nieuwe line-up bestond dus nu uit Davis, trompet, Coltrane, tenorsax, Adderley, alt-sax, Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en drummer Philly Joe Jones. Na een eerste engagement besloot Davis om de studio in te gaan met deze bezetting en dat gebeurde 4 februari en 4 maart 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze opname resulteerde in het album Milestones en werd uitgebracht op het Columbia label. Het eerste stuk is een blues van Jackie McLean getiteld Dr. Jekyll, uitgevoerd in een razendsnel tempo met een swingende en crispy spelende Philly Joe Jones. Furieuze solo's van Davis en de beide saxofonisten Adderley en Coltrane houden ons bij de les. Bassist Chambers deinsde er zelfs niet voor terug om in zo'n tempo nog een gestreken bassolo neer te zetten. Wat volgt is een medium slow blues van Miles Davis getiteld Sits Ahead, met een inspirerende solo van John Coltrane begeleid door Miles Davis aan de piano, gevolgd door een diepe, in de groove gewortelde solo van Miles Davis, waarna hij weer achter de piano kruipt om met verrassende akkoorden de solo van Cannonball Adderley te begeleiden, die niet van zijn stuk te krijgen is. Vervolgens weer een snelle blues, maar dan van de hand van John Lewis en Dizzy Gillespie getiteld Two Bass Hits. Het is een tour de force voor de beide saxofonisten, gesteund door een op het scherp van de snede spelende Philly Joe Jones.

U hoort nog twee tracks van Milestones, met als eerste het titelstuk geschreven door Miles Davis. Het bijzondere van dit stuk is dat het de eerste stappen zijn van Miles naar een meer modale vorm van improviseren, een richting die uiteindelijk zeer bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van het spel van John Coltrane. Miles Davis zegt zelf: "The challenge is to see how inventive you can become melodically," ofwel, de uitdaging is om te zien hoe creatief melodisch je kunt zijn. De hele band is duidelijk hoorbaar zeer geïnspireerd. Het laatste stuk is weer een blues getiteld Straight No Chaser van Thelonious Monk. Hier hoort u al bij John Coltrane zijn Sheets of Sound voorbij komen. Dit album is met recht een milestone.

Na de opname van het album Milestones werd de bezetting van de groep gewijzigd. Pianist Red Garland werd vervangen door Bill Evans en drummer Philly Joe Jones door Jimmy Cobb. Miles Davis wilde met deze groep meer richting de modale jazz en op aanraden van componist George Russell werd Bill Evans de nieuwe pianist die met zijn gevoel voor akkoorden en klank perfect zou passen in de muziek die Davis voor ogen had. Dat gold ook voor drummer Jimmy Cobb, die net zo hard kon swingen als Philly Joe. Alleen was hij minder spectaculair en had meer rust in zijn spel. Op 26 mei 1958 stond deze bezetting in de Columbia 30th Street Studio in New York voor het opnemen van 4 tracks. Deze 4

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze heel bijzondere gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde op jonge leeftijd al gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière, tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte. Maar ook bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas. In België speelde hij regelmatig met Bobby Jaspar en Jacques Pelzer. In 1953 trok hij naar Parijs en werd al snel een bekendheid binnen de Parijse jazzscene. Hij nam daar een album op onder zijn eigen naam. In 1956 emigreerde hij naar Canada, van waaruit hij regelmatig naar New York ging. Hij speelde daar met onder andere Sonny Rollins, die zeer onder de indruk was van zijn spel. In 1962 was hij terug in Parijs en speelde regelmatig met Chet Baker, Kenny Clarke en Lou Bennett. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz. Dat deed hij samen met Eddie Louise en Bernard Luba. Op 7 en 8 september 1960 nam hij in New York een album op onder zijn eigen naam voor het Jazzland label. De titel Guitar Groove. Dit album krijgt u helemaal te horen. In de bezetting Thomas gitaar, J.R. Montrose tenorsax, Hud O'Brien piano, Teddy Kotick bas, Albert Heath drums. We beginnen met een compositie van J.R. Montrose getiteld Spontaneous Effort. Drummer Albert Heath zet een duidelijk intro neer van 8 maten en dan volgt het thema in een swingend uptempo. Het is gebaseerd op de akkoorden van de bekende standaard Out of Nowhere. René Thomas speelt 3 chorussen die klinken als een klok. Een perfecte binnenkomer. Vervolgens

Een prachtige uitvoering van de ballad Ruby, My Dear, geschreven door Thelonious Monk. Zowel J.R. Montrose als René Thomas zijn hier lyrisch op hun best. Tot slot, geschreven door Jimmy Van Heusen, de standaard Like Someone in Love. Het wordt uitgevoerd in een kwartetbezetting en het is een feature voor René Thomas. De invloed van Jimmy Rainey is hier onmiskenbaar, toch alleen als inspiratiebron. Thomas vertelt toch zijn eigen mooie verhaal en het slot is een knipoog naar Sonny Rollins.

U hoort nog 4 tracks van dit album met in de bezetting René Thomas, J.R. Monterose, Hot O'Brien, Teddy Kodak en Albert Heath. Het eerste, een stuk geschreven door Monterose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Monterose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Monterose.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische hardbopgitarist René Thomas. In 1962 keerde Thomas terug uit de Verenigde Staten en was hij weer veel te vinden in Parijs. Hij trad regelmatig op met bekende organisten zoals Lou Bennett en Eddie Lewis. Ook vaak met drummer Kenny Clarke en dat was dus een fraai trio. In 1968 stond Thomas als lid van het Eddie Lewis trio samen met Kenny Clarke in de studio Davout in Parijs. Ze maakten daar een opname voor het Dreyfus label. Dit weergeloze album is pas in 1999 uitgebracht met de titel Eddie Lewis Trio. Kenny Clarke, René Thomas. U hoort nu alvast twee tracks van dit album. Als eerste de compositie Nardis van Miles Davis. Een stuk dat bekend is geworden door de vele uitvoeringen van pianist Bill Evans. Het trio klinkt als een kleine big band en het swingt genadeloos. Inspirerende solo's van Eddie Lewis en René Thomas. Tot slot een compositie van Thomas getiteld Blue Tempo. Na het in half tempo en rubato gespeelde thema zet Kenny Clarke een uptempo neer en gaat het trio in vliegende vaart van start en brengt Clarke

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse jazzdrummer Jack de Jonette. De Jonette werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op jonge leeftijd als pianist en daarbij kreeg hij drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich tot een veelgevraagde drummer in Chicago, mede door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde die zich in New York. Hij maakte al snel furore bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar lange verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectische en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop-formaties. Op 22 december 1967 was Jack de Jonette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Hij was daar samen met een groep onder leiding van alt-saxofonist Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note, die pas werd uitgebracht in 1970. Dat gebeurde onder de titel Demons Dance. In de vorige uitzending heeft u al twee stukken van deze opname kunnen horen, nu de overige vier. In de bezetting Jackie McLean altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en dus de Jonette achter de drums. Boo and Grant is een compositie van Woody Shaw. Een heftig uptempo stuk met inventieve solo's van Woody Shaw en Jack de Jonette. Ook van Woody Shaw is het volgende stuk, Sweet Love of Mine. Een groovy gespeelde bossa nova met een heel gevarieerde begeleiding van de ritmesectie.

De onlangs overleden muzikus Jack de Jonet had een zeer brede interesse in de muziek. Hij noemde zijn eigen spel multidirectional. Nu nog twee tracks van Demon's Dance. Het eerste, geschreven door Jackie McLean, het snelle fluge, een 16 maten schema en let vooral op de formidabele interactie van Jack de Jonet met alle solisten. En dan tot slot een compositie van Cal Massey. De titel Message from Train. Het is een ode aan de in 1967 overleden iconische tenorsaxofonist John Coltrane. Een hoofdrol is hier zeker voor de Jonet weggelegd.

De laatste opnamen van deze uitzending zijn bijzonder. Het zijn namelijk opnamen uit het privéarchief van Jack de Jonet. Ze zijn in 2024 uitgebracht. Het betreft een optreden van pianist McCoy Tyner, tenorsaxofonist Joe Henderson, bassist Henry Grimes en de drummer in de legendarische jazzclub Slugs in New York. Het is dan december 1966. De opnamen die u nu hoort hebben een ongelooflijke intense energie en een drive die werd vastgehouden tot aan de laatste noot. Het album is uitgebracht op Blue Note met de veelzeggende titel Forces of Nature. Als eerste hoort u de 26 minuten lange blues van Joe Henderson met de titel In and Out. De interactie is van zeer hoog niveau en de Jonet heeft zijn oren wagenwijd openstaan. Tot slot wederom een Joe Henderson compositie Isotope. Dat de Jonet deze opname liet uitbrengen is volkomen begrijpelijk. De muziek is namelijk tijdloos. Jack de Jonet overleed op 26 oktober 2025.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1965 van Jack the Jonette, afkomstig van de CD Demons Dance van Jackie McLean, uitgebracht door Blue Note, en opname uit 1966 van Jack the Jonette, afkomstig van de Blue Note CD Forces of Nature. En dat is samen met McCoy Tyner en Joe Henderson. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer Jack DeJohnette. DeJohnette werd geboren in Chicago op 9 augustus 1942. Hij begon zijn carrière al op vroege leeftijd als pianist en kreeg drumlessen op zijn 13e jaar. Hij ontwikkelde zich al snel tot een veelgevraagd drummer in Chicago. Dat kwam ook door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York en maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar durende verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectische en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop formaties. Op 24 september 1965 bijvoorbeeld was Jack DeJohnette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey met een quintet van altist Jackie McLean. Het waren opnamen voor het bekende Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel Jackknife. In de bezetting hoort u McLean op alt sax, Charles Tolliver afgewisseld met Lee Morgan trompet, Larry Willis piano, Larry Ridley contrabas en DeJohnette op drums. Als eerste een compositie van trompetist Charles Tolliver getiteld On the Nile. In zeskwartsmaat roept dit stuk onmiddellijk de associatie op met de modale Coltrane-periode van de eerste helft van de jaren 60. Intens, energiek en met een diepe Elvin Jones-achtige groove van DeJohnette. DeJohnette is ook de componist van het volgende stuk, Climax. Een zeer swingend, modaal uptempo stuk met ditmaal op trompet Lee Morgan. Alle solisten zijn hier in topvorm en de 23-jarige Jack DeJohnette speelt hier een geweldige drumchorus.

De onlangs overleden Jack de Jonet had een zeer brede interesse in de muziek en hij noemde zijn eigen spel multidirectional. In deze uitzending horen we vooral zijn hardpop-opname uit de tweede helft van de jaren 60. U hoort nog 3 stukken van het album Jackknife. Als eerste een compositie van Lee Morgan met de titel Soft Blue. Dit is het enige stuk waarin beide trompetisten aanwezig zijn en soleren. Morgan is duidelijk zichzelf en bij Charles Tolliver is nog de invloed van Freddie Hubbard aanwezig. Maar wat een geweldige sound hebben ze samen. Vervolgens hoort u het titelstuk van het album Jackknife, geschreven door Tolliver. Een uptempo nummer waar de vonken vanaf vliegen. De ritmesectie swingt als een trein en de Jonet zit de solisten flink achter hun broek. Het laatste stuk is van Jackie McLean en heet Blue Fable. Lee Morgan is hier weer de trompetist en speelt net als McLean de sterren van de hemel. Bij de ritmesectie is er geen spel tussen te krijgen en bij de begeleiding van Jack de Jonet is de invloed van zijn held Roy Haynes duidelijk hoorbaar.

Op 22 december 1967 was Jack de Jonette weer de drummer bij een opname onder leiding van Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note, die pas werd uitgebracht in 1970 onder de titel Demons Dance. U hoort van dit album twee stukken, met in de bezetting McLean op altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en Jack de Jonette achter de drums. Als eerste het titelstuk van de plaat Demons Dance. Het is geschreven door Jackie McLean. Een compositie in driekwartsmaat en bij de opening is het al snel duidelijk dat het een duivelse dans gaat worden. Jack de Jonette speelt hier met een Elvin Jones-achtige triolenfeel en pianist Lamont Johnson is in een behoorlijke McCoy Tyner mood. Ze vormen met bassist Scotty Holt een perfecte inspiratiebron voor de voortreffelijk spelende blazers. Tot slot een lyrische uitvoering van de ballad Toyland van componist Cal Massey.

U heeft geluisterd naar opname van Jack de Jonette uit 1965. Ze kwamen van de cd Jackknife van Jackie McLean, Blue Note, en uit de cd Demons Dance uit 1967, ook van Jackie McLean op Blue Note, met de Jonette als drummer. Dit uur werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het vierde en laatste deel van een serie gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse saxofonist Phil Woods. Philip Wells Woods werd geboren op 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e jaar kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde onder meer bij Lenny Tristano en behaalde zijn bachelorgraad voor klarinet aan de befaamde Juilliard School of Music in New York in 1952. Hij trad veel op met Donald Byrd, George Wellington en Gene Quill. En met hen maakte hij ook opnamen voor diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en solist bij de orkesten van onder meer Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. In 2002 stond Phil Woods met zijn quintet in de Avatar Studios in New York. Daar nam hij stukken op uit The American Songbook, die hij speciaal voor zijn quintet had gearrangeerd. Dit album is uitgebracht op het Kind of Blue Records label en de titel is American Songbook. Dit album hoort u bijna in zijn geheel met in de bezetting Phil Woods altsax en klarinet, Brian Lynch trompet, Bill Charlap piano, Steve Gilmer bas, Bill Goodwin drums. Als eerste van George Gershwin, Foggy Day. Een swingend en harmonisch doordacht arrangement van Phil Woods, waarbij alle solisten met gemak en elegantie door deze mistige dag hun weg vinden. Vervolgens van Jerome Kern het bekende All the Things You Are. Pianist Bill Charlap speelt een strofe en daarna volgt het thema met een geweldige solo van Woods, waarin aardig wat citaten uit diverse songs van Charlie Parker voorbij komen. De gedempt trompetsolo van Brian Lynch mag niet onvermeld blijven. Geschreven door Cole Porter hoort u de ballad I've Got You Under My Skin. Heel populair gemaakt door Frank Sinatra. Maar nu hoort u een mooie melodieuze solo van Phil Woods.

Philwood's voorkeur ging uit naar de componisten George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter, Harold Arlen. Harold Arlen schreef het bluesy When the Sun Comes Out. Drummer Bill Goodwin geeft met zijn vette afterbeat het geheel een groovy feel. Vervolgens van Cole Porter het swingende I Concentrate on You. Phil Woods en Brian Lynch spelen hier beide een voortreffelijke solo. Flink achter hun broek gezeten door Bill Goodwin, die op zijn beurt weer heel muzikaal soleert met Brushes in een duet met bassist Steve Gilmore. Summertime van George Gershwin krijgt hier een zeer sfeervolle vertolking. Woods op klarinet en een prachtige pianosolo van Bill Charlap.

U hoort van dit album nog twee stukken. En als eerste een prachtige uitvoering van de ballad Every Time We Say Goodbye, geschreven door Cole Porter. Tot besluit van Harold Arlen een swingende uitvoering van Right as the Rain. Een perfect slot van een hartverwarmende ode aan het American Songbook door het Phil Woods Quintet. Phil Woods was, met de woorden van Quincy Jones, one of the greatest jazz alto saxophone players to ever set foot on this planet. Hij overleed op 29 september 2015.

afkomstig van, van de cd Here's to My Lady, uitgebracht op Chesky Records. Dit uur werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hardbop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag een van een serie uitzendingen gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Hij overleed in 2015. Philip Wells Woods werd geboren 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon. Zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder meer Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952 aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quayle, waarmee hij ook opnamen maakte voor de diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie en deed veel studiowerk als lead alt en ook als solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. Na een succesvolle periode van 5 jaar in Europa keerde hij in 1972 weer terug naar Amerika, waar hij weer een eigen groep begon. Dat was in eerste instantie een kwartet, dat na enige tijd werd uitgebreid tot een quintet. Van dit quintet hoort u opname afkomstig van het album Song for Sisyphus, opgenomen 9 november 1977 en uitgebracht op het Gryphon label. In de bezetting spelen naast Phil Woods, Mike Melillo, piano, Harry Lehay, gitaar, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums. Het eerste stuk is een compositie van Phil Woods zelf en ook het titelstuk van het album Song for Sisyphus. Het album is opgedragen aan producer Norman Schwartz. Na het prachtige rubato gespeelde intro door Phil Woods en gitarist Harry Lehay knalt er als een duvel uit een doosje een energiek en swingend uptempo tevoorschijn, waarbij iedereen in 1 chorus een duidelijk verhaal neerzet. Vervolgens de nostalgische ballad Last Night When We Were Young van Harold Arlen. Een feature voor Phil Woods en zo te horen heeft hij de tekst goed bestudeerd. Phil Woods was niet alleen een geweldige saxofonist, maar ook een uitstekende bandleider die zijn bandleden graag de kans gaf om te schitteren in een solostuk. Gitarist Harry Lehay hoort u hier in een schitterende uitvoering van een stuk van Django Reinhardt, Nuage. Met het complete quintet hoort u een spetterende uitvoering van Irving Berlin's Change Partners, met een verrassend collectief samenspel van Woods, Gilmore, Lehay en Melillo.

Na 5 jaar in Parijs te hebben gewoond en succesvol in Europa te hebben opgetreden, keerde Phil Woods weer terug naar de Verenigde Staten. Nog 4 tracks nu van Song for Sisyphus, als eerste een compositie van pianist Mike Melillo, getiteld Monkeying Business. Dit stuk reflecteert perfect de spirit van Thelonious Monk, wiens muziek voor Phil Woods een speciale betekenis heeft, gezien hun samenwerking in het verleden. De uitvoering is absoluut briljant. Het romantische Summer Afternoon is weer een compositie van Melillo met een mooie gitaarsolo van Harry Leahy. Mike Melillo is ook de solist met een prachtige pianosolo in een compositie geschreven door Irving Berlin, getiteld When My Dreams Come True. Ten slotte hoort u Sure Enough van Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een razendsnel tempo met een glansrol voor drummer Bill Goodwin.

Van 1968 tot 1972 woonde Phil Woods in Parijs en maakte tournees door heel Europa. In 1972 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten en begon een nieuwe formatie. En daarmee keerde hij ook weer terug naar de bebop en het onuitputtelijke repertoire van The American Songbook. Op 14 december 1986 stond het Phil Woods Quintet in Studio 44 van Max Bonneman in Monster met als gasttrompetist Dizzy Gillespie. Deze opnamen werden uitgebracht op het Timeless label van producer Wim Wicht. Het album kreeg de titel Dizzy Gillespie meets the Phil Woods Quintet. U hoort in deze uitzending 3 tracks met in de bezetting Phil Woods, altsax Tom Harrell, trompet en bugel, Hal Galper, piano, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums en Gillespie op trompet. Van Dizzy Gillespie hoort u Un Gawa, een groovy samba met Gillespie als eerste solist. Zijn chops zijn gezien zijn leeftijd wat minder, maar de timing en feeling zijn nog onverminderd aanwezig. Vervolgens Loose Change, een swingende hardbop-compositie van pianist Galper met een uitstekende trompetsolo van Harrell. Ten slotte een stuk van Tom Harrell getiteld Terrestris. De funky Latin groove van de ritmesectie is een perfecte voedingsbodem voor de inspirerende solo's van Harrell, Wood en Gillespie.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de CD Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de CD Phil Woods and His European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster. Deze bescheiden maar iconische drummer werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smoke Session Record label. Het album is uitgebracht onder de titel Reflections. In de bezetting hoort u Nicholas Payton, trompet, Chris Potter, tenor en sopraansax, Kevin Hayes, piano en Fender Rhodes, Vincente Archer, bas en Foster, slagwerk. Als eerste stuk hoort u een compositie van Al Foster opgedragen aan Thelonious Monk, getiteld T.S. Monk. Het stuk reflecteert duidelijk de ritmische genialiteit van Monk en ook die van Al Foster. Een mooi eerbetoon aan Monk met wie Foster in 1969 een week heeft opgetreden. Het volgende stuk is geschreven door Sonny Rollins en getiteld Pent Up House. Het swingt vanaf de eerste noot en de interactie van Al Foster met de geweldige solisten Chris Potter, Nicholas Payton en Kevin Hayes is van zeer hoog niveau. Van de hand van McCoy Tyner hoort u Blues on the Corner, in trio-bezetting met Chris Potter en Vincente Archer, waarin in de geweldige tenorsolo een vleugje Sonny Rollins om de hoek komt kijken en Vincente Archer een zeer goede walking bass-solo speelt die moeiteloos overgaat in een zeer melodische time-solo van Al Foster.

Op 25 januari 2022 nam Al Foster een album op in de Sears Sound Studio in New York met een sublieme line-up. In deze uitzending hoort u verschillende tracks van het album Reflections. Anastasia is een prachtige langzame bossa nova geschreven door Al Foster. U hoort hierin onder andere Chris Potter op sopraansax. Vervolgens hoort u Six, geschreven door Nicholas Payton. Een compositie die heel goed de tijd weergeeft van Al Foster's manier van spelen bij de band van Miles Davis. Funky, groovy en met de beste backbeats in de business. Kevin Hayes speelt hier op de Fender Rhodes. Geschreven door Joe Henderson hoort u zijn bekende compositie Punjab. De interactie van Al Foster met de solisten is bijna telepathisch en de fraseringen op zijn snare drum zijn subliem.

U hoort nog drie tracks waarvan als eerste een compositie van Kevin Hayes, getiteld Beat. Met dit stuk wordt enigszins de sfeer opgeroepen van het Miles Davis Quintet uit de jaren 60. De componist zelf speelt hier een zeer swingende pianosolo en de Hancock-invloed is hier onmiskenbaar. Een werk van Al Foster's voormalige werkgever Miles Davis mag niet ontbreken. U hoort een compositie uit diens vroegere periode, getiteld Half Nelson. De trompetsolo van Nicholas Payton is hier schitterend van opbouw en het geheel is zeer relaxed en swingend uitgevoerd. Tot slot een compositie van Al Foster en wederom een ode aan Thelonious Monk, getiteld Monk's Bossa. De citaten in het thema en de solo's liegen er niet om. Een waardig einde aan een prachtig reflecterend album met tributen aan een aantal bijzondere muzici uit de muzikaal zeer rijke carrière van drummer Al Foster. Hij overleed op 28 mei 2025.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoko Simtan Rasinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidden daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Wall, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Small getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Small en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standaard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Halles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

In het tweede blok van deze uitzending krijgt u opnamen te horen die zijn gemaakt in 1961 en 62. Op 6 juni 1961 stond de Diamond Five in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. In de bezetting Kees Smal, trompet en bugel, Harry Verbeke, tenorsax, Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels, drums. Als eerste hoort u Jordu van Duke Jordan. Een hoofdrol is hier weggelegd voor bassist Scholz, die hier voortreffelijk soleert en begeleidt. Daarna volgt de Amsterdam Blues, een super swingend gespeelde shuffle van de hand van Smal. Bohemia After Dark, dat is een compositie van Oscar Pettiford. Deze uitvoering van de Diamond Five mag er zijn. Harry Verbeke opent met een krachtige tenorsolo, waarna trompetist Kees Smal, zoals altijd, zeer smaakvol soleert, gevolgd door leider Kees Slinger aan de piano. Met als hoogtepunt twee schitterende drumchoruses van John Engels. Hier hoor je hoe goed ze op elkaar zijn ingespeeld. Een jaar later, op 30 januari 1962, stond de band weer in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. Trompetist Smal zorgde voor veel eigen composities en arrangementen voor de groep, waaronder deze sprankelende Litters Dance, met vooral een heerlijk vloeiende pianosolo van Slinger.

Op 30 januari 1962 stond de Diamond Five weer in de Hilversumse platenstudio voor een opname voor Fontana. U krijgt hiervan nog 2 tracks te horen. Als eerste hoort u de bekende standaard van Dietz & Schwartz getiteld You and the Night and the Music. Perfect swingend uitgevoerd met prachtig uitgebalanceerde solo's van Verbeke, Small, Slinger en Scholz. Als laatste van deze sessie een spetterende compositie van Kees Small getiteld LMR. Al deze historische opnames zijn uitgebracht op het Blue Jack label onder de titel The Diamond Five, Finally After 40 Years. Op 12 mei 1964 nam de band een compleet album op voor Fontana onder de titel Brilliant. Daarvan hoort u tot slot een compositie van Small getiteld Johnny's Birthday, opgedragen aan John Engels die een dag na de opname jarig was. Door de tijdgeest liepen de optredens terug en waren de meeste leden van de groep genoodzaakt om te gaan spelen in diverse radio- en televisieorkesten. Kees Slinger, Kees Small, Harry Verbeke en Jacques Scholz zijn helaas niet meer onder ons. Drummer John Engels is gelukkig still alive and kicking en is onlangs 90 jaar geworden, treedt nog regelmatig op. Door de heruitgave kunnen we nog lang nagenieten van de muziek van deze legendarische swingende hardbopgroep.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de Concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opname van Doug Rainey. Het gaat om opname uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opname uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Haig. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de ballad Someone to Watch Over Me van Gershwin. In deze prachtige uitvoering is al zeer duidelijk te horen hoe volwassen hij al speelt op zijn 21ste met zo'n mooie sound en frasering. Uniek op deze opname is de aanwezigheid van de legendarische pianist Duke Jordan, die samen met Doug's vader Jimmy in de jaren 50 in het quintet van Stan Getz speelde. Tot slot van deze opname hoort u een swingende uitvoering van The End of a Love Affair van Edward Redding.

In oktober 1996 stond Doug Rainey in een New Yorkse studio voor opname voor het Steeplechase label met een Amerikaanse topritmesectie. Dit album is uitgebracht onder de titel Back in New York. U krijgt van dit album 5 stukken te horen met in de bezetting Rainey op gitaar, Michael Wise piano, Scott Colley op bas en Kenny Washington drums. Als eerste hoort u van Jerome Kern de standard I'm Old Fashioned. En wat direct opvalt is de prachtige toon van de gitaar en de sublieme, relaxte, melodische lijnen. Scott Colley laat ook hier horen wat een voortreffelijke bassist hij is. De ballad For Heaven's Sake van Elise Breton krijgt hier een prachtige vertolking van Rainey. En daarna van Ray Noble de standard The Touch of Your Lips, van oorsprong een ballad, maar deze vertolking wordt hier uitgevoerd in een swingend medium tempo. Colley speelt hier de eerste solo, waarna Doug Rainey een paar schitterende choruses neerzet, gevolgd door een groovy piano solo van Michael Wise.

In dit derde blok hoort u meer opnamen van het album Back in New York. Als eerste hoort u All or Nothing at All, geschreven door Arthur Altman. Dit stuk is bekend geworden door de vertolking van Frank Sinatra. Naar het vette drumintro van Kenny Washington volgt het thema in een 12/8 Latin groove. De eerste solist is pianist Michael Wise met een knipoog naar McCoy Tyner. En dan komt Rainey met een geweldige gitaarsolo. Ten slotte, helaas met een fade-out, in uptempo van Cole Porter, Get Out of Town. Dat Doug Rainey een van de allerbeste hardbop-gitaristen is, mag wel duidelijk zijn. De invloed van het spel van zijn vader is duidelijk, maar ook die van Pat Martino en Billy Bean. Maar uiteindelijk vond hij onmiskenbaar zijn eigen stem en ontwikkelde Doug Rainey zich tot een van de allerbeste hardbop.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending over de muziek van de beroemde Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Vanaf begin jaren 60 tot in de jaren 70 maakte hij een aantal opnamen in sextet-bezetting. Op 18, 21 en 23 april 1969 stond hij voor opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Ditmaal gebruikte hij zijn vaste sextet als basis, dat werd uitgebreid tot een nonet, om de sound nog wat breder te maken. Het album werd geproduceerd door Duke Pearson voor Blue Note en uitgebracht onder de titel The Prisoner. In de bezetting hoort u Hancock aan piano en elektrische piano, John Coles bugel, Joe Henderson tenorsax en altfluit, Carlos Brown trombone, Buster Williams bas, Albert Tutti Heath drums, Hubert Laws fluit, Jerome Richardson basklarinet en fluit, Romeo Pank basklarinet, Tony Studd en Jack Jeffers bas trombone. Als eerste hoort u I Have a Dream, geschreven door Hancock en opgedragen aan Martin Luther King, die een jaar voor deze opname bij een aanslag om het leven kwam. Het thema wordt gespeeld door de beroemde fluitist Hubert Laws, omlijst door de blazers en heel mooi gearrangeerd door Hancock, die hier een prachtige pianosolo speelt, gevolgd door een lyrische Johnny Coles op bugel en een geïnspireerde tenorsolo van Joe Henderson. Vervolgens hoort u het titelstuk The Prisoner, geschreven door Hancock, die zijn inspiratie hiervoor kreeg na het beluisteren van Stravinsky's Sacre du Printemps. Drummer Albert Heath speelt hier een korte drumsolo en dan begint de ritmesectie te koken onder de solo's van Joe Henderson en Herbie Hancock. Bassist Buster Williams schreef het stuk Firewater, een medium tempo swinger met solo's van onder meer trombonist Carlos Brown en Hancock.

Dit is House of Hard Bop met het tweede deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse meesterpianist en componist Herbie Hancock. In het derde en laatste blok hoort u meer opnamen die zijn gemaakt op 18, 21 en 23 april 1969 in de Van Gelder Studios in New Jersey. Door de uitbreiding werd de sound nog voller en door de structuur van de akkoorden weet hij net als Gil Evans de klank nog breder te maken. U hoort hierna eerst He Who Lives in Fear, geschreven door Hancock. Het stuk was oorspronkelijk geschreven voor een televisie-sigarettenreclame, maar Hancock heeft het melodisch en harmonisch omgewerkt naar een totaal ander, complex stuk. Hij is hier de enige solist en de interactie met de ritmesectie is van zeer hoog niveau. En dan tot slot hoort u de Hancock-compositie Promise of the Sun, een gecompliceerd thema met Gil Evans-achtige harmonieën, een fantastische pianosolo met weer die geweldige interactie met Buster Williams en Albert Tootie Heath. Herbie Hancock is nu 84, maar nog steeds een inspirerende en toonaangevende pianist en componist.

In het programma House of Hardbop luistert u naar een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde hardbop-drummer Roy Haynes. Zijn tijdloze, swingende en muzikale manier van spelen is van grote invloed op een hele nieuwe generatie van jonge drummers. Zijn kleinzoon, Marcus Gilmore, is daar een goed voorbeeld van. Vandaag hoort u opname afkomstig van het album Birds of a Feather, dat Roy Haynes opnam met een jongere generatie muzici in de Clinton Studios in New York. Charlie Parker schreef de bekende blues Now's the Time en die wordt hier uitgevoerd met een groovy, funky feel. De sfeer doet enigszins denken aan het Miles Davis quintet van eind jaren 60. Het volgende stuk, Rocker, is geschreven door Gary Mulligan en door Charlie Parker begin jaren 50 uitgevoerd met strijkers en een jonge Roy Haynes op drums. Zo'n 50 jaar later hoort u hier Haynes met zijn eigen opvatting van deze compositie. Charlie Parker schreef de blues Barbados en aangezien de ouders van Roy immigranten waren van dat eiland, geven Haynes en zijn muzici de sfeer van dit eiland heel goed weer.

U luistert naar het programma House of Hardbop, waarin een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop drummer Roy Haynes. Zijn manier van spelen is altijd zeer herkenbaar geweest en doordat hij altijd goed luisterde, wist hij altijd een perfecte interactie te genereren met de muzici met wie hij speelde. Hij was lang ondergewaardeerd, maar eind jaren 80 veranderde dit. Langzaam maar zeker gingen alle belangrijke internationale prijzen zijn kant op. In 2001 stond hij in de Clinton Studios in New York met een all-star formatie. Hij nam daar een Charlie Parker tribute album op, uitgebracht onder de titel Birds of a Feather. U hoort nog drie stukken. We beginnen met een compositie van Charlie Parker getiteld Yardbird Suite. U hoort swingende solo's van Roy Hargrove en Kenny Garrett en een paar mooie viertjes van Roy Haynes en Dave Kikoski. Vervolgens in een relaxed medium tempo de standaard The Gypsy, geschreven door Billy Reed. Pianist Dave Kikoski speelt hier een prachtige pianosolo, maar dat geldt ook voor trompetist Roy Hargrove. Tot slot van Cole Porter, het enigszins mysterieuze My Heart Belongs to Daddy. Roy Haynes opent met een drum intro en na het thema volgt er een vamp in 6/8 waarover wordt gesoleerd met als hoogtepunt een geweldige feature van Haynes waarna het stuk langzaam wegsterft. Roy Haynes overleed op 12 november op 99-jarige leeftijd.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de onlangs overleden Benny Golson, de bekende Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist. Hij is beïnvloed door het spel van Don Byas en later door John Coltrane. In de jaren 50 kreeg hij bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones heel veel muziek voor bekende filmseries in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug tot de jazz. Op 17 november 1958 werden er opnamen gemaakt in Nola Penthouse Studios in New York. En dat gebeurde daar dat het album Benny Golson and the Philadelphians werd opgenomen. Een bezetting met allemaal muzici uit Benny Golson's geboorteplaats Philadelphia. Op tenor Golson, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones drums. Van Benny Golson hoort u nu Thursday's Theme. Een mooie, enigszins nostalgische walking ballad met prachtige solo's van Golson, Lee Morgan en Ray Bryant. Vervolgens het bekende Afternoon in Paris, geschreven door John Lewis. De stimulerende en swingende begeleiding van Philly Joe Jones en Percy Heath vormt een bron van inspiratie voor alle solisten. Tot slot van dit album hoort u een compositie van Ray Bryant met de titel Calgary. Een kort, maar swingend uptempo stuk als de perfecte afsluiting van een inspirerende sessie.

U luistert naar het programma House of Hard Bop. U hoort opname van de onlangs overleden Amerikaanse tenor, saxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. U kent hem ongetwijfeld als tenorist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. En dan heb ik het over de tweede helft van de jaren 50. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit, wat weer bijdroeg aan zijn internationale bekendheid en die van de Jazz Messengers. Na die periode richtte hij eind 1959 samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. En dat sextet heeft ook een aantal heel goede platen opgenomen. In deze uitzending en de daaropvolgende hoort u daarvan enkele opnamen. Op 6, 9 en 10 februari 1960 stond het Art Farmer Benny Golson Jazz Tet in de Nola Penthouse Studio in New York. Ze namen daar hun eerste album Meet Jazz Tet op voor Argo. In de bezetting Farmer op trompet, Golson op tenorsax, Curtis Fuller trombone, McCoy Tyner piano, Allison Farmer bas en Lex Humphries drums. We beginnen met Serenata, geschreven door Leroy Anderson. Na het intro en thema met een 12/8 Latin feel verdubbelt het tempo naar een furieuze swing en gaan Benny Golson en Art Farmer genadeloos van start. Daarna eindigt het stuk weer in een 12/8 feel. In een groovy medium tempo volgt het beroemde It Ain't Necessarily So uit Porgy and Bess. Natuurlijk van de broers Gershwin. De solisten zijn hier trombonist Curtis Fuller, Art Farmer en het nog jonge pianist McCoy Tyner. En een aantal maanden later zou hij een hele belangrijke rol krijgen in het John Coltrane kwartet. Na het intro van drummer Lex Humphries volgt een in sneltreinvaart gespeeld Avalon van de Silver Rose Johnson. De solisten zetten hun beste beentje voor, waarna pas aan het slot het thema wordt gespeeld. Een rustig moment krijgen we dan, en dat wordt verzorgd door Art Farmer in een schitterende vertolking van de beroemde ballad I Remember Clifford, geschreven door Benny Golson en opgedragen aan Clifford Brown. Tot slot Benny Golson's befaamde Blues March, uitgevoerd met een licht swingende drive en met solisten Art Farmer en Curtis Fuller.